0: Nou, ik ken dat ook een markt.
1: Sorry.
0: Oké, goed zo. Ga
2: maar. Ik zal het lekker naar de volle.
0: Rolling.